rako rimwe rumerairu. Zvakanzina rimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo. Zvikani ndichamboenda kunovedza hove, zvarakanga raenda kurukova, ndokubata hove huru kwazvo. Radzoka kuya ndokusikoti kuna vadzimai, hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa, zvarakanga raenda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairi mavanhu, zvikachidzire vanhu kwazuva yekababa vatseve, ika hove yakadyiwa nembwa.